0: station. 24/7. Non-stop greatest hits.
1: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers in het Brabantse Engelen is rustig verlopen. Ruim 30 mensen wilden er iets over zeggen. De meeste van hen zijn tegen de opvang en zijn boos of verdrietig. Voorstanders van het plan zeggen dat ze regelmatig worden bedreigd. Engelen wil minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. Een vermiste kleuter uit België is misschien teruggevonden. Op de plek waar hij voor het laatst werd gezien is een lichaam gevonden. Volgens de oma van de jongen lijken de kleren bij het lichaam erg op die van haar kleinzoon. Hij was voor het laatst gezien met zijn vader, die ook nog spoorloos is. Ook van hem lagen er spullen. Het Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn strijd tegen poststemmen. Het hof schort een eerdere uitspraak op die het plan blokkeerde. Volgens Trump wordt er veel mee gefraudeerd. Ruim 20 democraten zijn boos omdat de president volgens hen geen grondwettelijke bevoegdheid heeft om de regels te veranderen. En Sint Maarten trekt steeds meer toeristen. In de eerste helft van dit jaar bezochten ruim 1,5 miljoen vakantiegangers het eiland. Dat waren er veel meer dan vorig jaar. De meeste kwamen uit de Verenigde Staten en Canada, maar ook het aantal Europese toeristen steeg. De grootste groep kwam met een cruiseschip naar Sint Maarten. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: 24/7 luisteren naar non-stop greatest hits. Of een van de themastations van Sky. Natuurlijk pak je ook het laatste nieuws mee uit de wereld van muziek en entertainment. En speel je mee met de leukste winacties. De Sky Radio app, waar alles in zit. Download hem ook. Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
1: 24/7.
0: Non-stop greatest hits.
1: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Oplichters misbruiken de overgang van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Trap niet in nepmails die beloven dat je geld terugkrijgt, want daar is niks van waar. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt, de echte overstap begint pas eind dit jaar, maar je hoeft niks te doen. In Rotterdam is een kind gewond geraakt bij een brand die begon in een slaapkamer. Er stond een matras in brand. Volgens regiozender Rijnmond liep het kind daarbij brandwonden op. De bewoners konden vannacht niet meer thuis slapen. Twee buren moesten ook even hun huis uit, maar zij konden wel terug naar huis. Een olietanker in de straat van Hormuz kan geen kant meer op nadat een onbekend projectiel de machinekamer heeft geraakt. Het is niet bekend waar het schip vandaan komt. Volgens de Britse marine is de bemanning wel veilig. Doordat Amerika en Iran ruzieën om de straat van Hormuz, kunnen schepen er nog steeds niet veilig doorheen varen. En Amerika wil het aantal asielaanvragen hard omlaag brengen. Dat moet gebeuren door een visum voor een kort verblijf in te trekken als mensen hebben gelogen bij de aanvraag. Dat kan gebeuren als iemand een asielaanvraag doet om voorgoed te mogen blijven. De Amerikaanse regering wil niet zeggen hoeveel visa dan ongeldig zijn. Het weer van Weer Online? Het is helder en een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: Sky Radio luister je ook op DAB+. Thuis, op je mobiel of in de auto. De beste geluidskwaliteit, altijd en overal. Via DAB+. Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
1: 24/7.
0: Non-stop greatest hits.
1: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Brabantse Engelen bleef het gisteravond rustig bij een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers. Een grote groep mensen is tegen, maar er zijn ook voorstanders. Beide groepen wilden wat zeggen. Tegenstanders zijn boos over de plannen, terwijl voorstanders vooral bang zijn. Die worden de laatste tijd vaak bedreigd. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 40 mensen gewond geraakt nadat een tornado een deel van een dorpje verwoestte. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis. De tornado heeft meerdere daken losgerukt en zelfs hele huizen weggeblazen. In totaal werden zo'n 300 huizen geraakt door de tornado. Vlakbij de grens tussen België en Frankrijk is een kinderlichaam gevonden. Het is waarschijnlijk de jongen die al 2 maanden werd vermist. Hij was met zijn vader, die ook spoorloos is. De oma van de jongen zegt dat de gevonden kleren van haar kleinzoon zijn. Ze zei ook dat zijn vader drugsproblemen en ruzie met dealers had. En in de buurt van de hoofdstad van Haiti zijn zeker 40 mensen gedood door een gewelddadige bende. De burgemeester van het stadje zegt dat het een soort executie was in een kerk. Het aantal doden kan nog stijgen omdat er nog mensen vermist worden. Bendegeweld is al jaren een groot probleem op Haiti. Het weer van Weer Online? Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: Sky Radio luister je ook op DAB+. Thuis, op je mobiel of in de auto. De beste geluidskwaliteit, altijd en overal. Via DAB+. Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
1: 24/7.
0: Non-stop greatest hits.
1: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Trap niet in nepmails over de overstap van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Oplichters beloven dat je geld terugkrijgt, maar dat is niet zo. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt ervoor. De echte overstap begint pas eind dit jaar, maar ook dan hoef je niks te doen. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela wordt er nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het officiële dodental staat inmiddels op ruim 6500. Reddingswerkers zijn nog steeds aan het werk, want er worden nog steeds veel mensen vermist. Alleen weten ze niet naar hoeveel mensen ze nog zoeken onder de ingestorte gebouwen. In het zuiden van België is het lichaam van een kleuter gevonden. Het is waarschijnlijk de 5-jarige jongen die al 2 maanden vermist wordt. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader, die ook spoorloos is. De plek waar ze voor het laatst gezien werden is niet ver van de vindplaats van de jongen. En muziek gemaakt door AI komt in Australië de hitlijsten niet meer in. De regels zijn aangescherpt omdat muzikanten bang zijn voor hun baan. Vorige maand kwam een cover van Madonna's Like a Prayer nog in de Australische hitlijst terecht, maar ook die was nep. Wanneer muzikanten AI ter ondersteuning gebruiken, mag het wel. Het weer van Weer Online. Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Sky.

0: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
1: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation. 24/7. Non-stop greatest hits.
2: Het ANP-nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Een bijeenkomst over een AZC in het Brabantse Engel is gisteravond rustig verlopen. Ruim 30 mensen wilden ook iets zeggen. De meeste van hen willen geen opvang in het dorp. Voorstanders worden volgens Omroep Brabant regelmatig bedreigd of geïntimideerd. Engelen wil minderjarige asielzoekers in een oud politiebureau opvangen. De overgang van betaaldienst Ideal naar Wero wordt misbruikt door oplichters, schrijft de Telegraaf. Er gaan mailtjes rond waarin staat dat je geld terugkrijgt als je op een link klikt. En dat moet gebeuren voordat Ideal verdwijnt. Daar is niks van waar. Bij de fraude helpdesk is het aantal meldingen de laatste maanden hard gestegen. In Berkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, is gisteravond een drugslab ontdekt in een woonwijk. Mensen roken een vreemde lucht die bleek te komen van jerrycans. De bewoner is aangehouden. Bij 13 andere woningen moesten mensen voor de veiligheid hun huis uit. Niet iedereen kon vannacht al terug naar huis. En het aantal toeristen op Sint Maarten dat bij Nederland hoort is opnieuw gestegen. In de eerste helft van het jaar kwamen er ruim 1,5 miljoen toeristen naar het eiland. De meeste per cruiseschip. Sint Maarten is vooral populair bij Amerikanen en Canadezen. Maar vanuit Europa komen ook steeds meer mensen vakantie vieren. Het weer van Weer Online. Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB. Op de A4 richting Amsterdam staat file bij Leidschendam. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij knooppunt Waterberg. 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
1: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister. Er zijn op dit moment geen flitsers. Sky.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Het riool is verstopt.
7: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker.
7: Kippie.
8: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes!
13: Esso, omdat elke rit telt.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
16: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
21: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Goedemorgen, het is 6:30. Ik ben Frits Hemelkamp. Straks krijg je van mij het nieuws en de situatie op de weg. Maar eerst kijken we even naar buiten voor het weer. En daarvoor is hier gelukkig Dennis Wild. Goedemorgen.
23: Goedemorgen, Frits.
22: Reed hier vanochtend naartoe. Opnieuw een heldere sterrenhemel. Betekent dat we de zon nog veel te zien krijgen vandaag?
23: Ja, dat heb je hartstikke goed. Ja, gisteren hadden we ook nog wat mist lokaal. Nou, vandaag waait het net ietsje harder uit een oostelijke richting. Dus de lucht die mengt wat meer. Dus die mistbanken die zijn er niet. En ja, verder die sterrenhemel. Dat betekent inderdaad, de zon die komt langzaam op nu. Dat we die de hele dag door goed kunnen zien. Behalve in het zuiden van het land. Want daar trekken wel wat wolkenvelden binnen. Nou, in eerste instantie zijn het gewoon wat sluierwolken. Komt de zon ook nog gemakkelijk doorheen. Maar ze worden wel wat dikker in de loop van de middag. En misschien zelfs dat er in Limburg een drupje regen uitvalt. Maar op de meeste plekken dus droog vandaag met rond de 23 graden in het noorden van het land en zo'n 26 graden lokaal in het zuiden.
22: Kijk, dat zijn mooie getallen. Hoe zit dat de komende dagen?
23: Ja, er komt zelfs nog wat bij. Iedere dag, woensdag en donderdag nog een graadje. Dus lokaal 8 of 29 graden, misschien wel op de donderdag. Morgen is dan op een enkele plaatselijke bui na nog droog. Met ook geregeld zon, zomerse temperatuur rond 25 graden. Maar vanaf donderdag neemt overal de kans op een regen- of onweersbui flink toe. Het zijn pittige buien met plaatselijk ook veel regenval. En na donderdag dan draait de wind naar het zuidwesten. Wordt het zo rond de 21 graden, dus leveren we wat in. Maar de zon is er nog steeds bij.
22: En daar doen we het voor. Dennis, dankjewel.
5: Kijk hoe het er op de weg voor staat. We horen het van Dennis Mooi.
7: Veel vertraging door een ongeluk op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg staat 11 kilometer. 35 minuten extra ben je kwijt. Twee rijstroken zijn dicht. En de M35 Almelo-Zwolle die is bij Nijverdal ter hoogte van de Salland-Twente-tunnel in beide richtingen afgesloten. Ook dit komt door een ongeluk.
9: Sky Radio Flits Update.
11: Flitsmeister.
5: Je wordt gecontroleerd op de A2 bij 121.0, de A7 168.0, de A15 103.5, de A16 50.0, de A17 6.8, de A27 112.4, de A30 16.4 en de A50 213.0.
9: Sky Radio.
11: Het ANB nieuws in 1 minuut.
5: In het Brabantse Engelen zijn gisteravond zo'n 100 mensen afgekomen op een inspraakavond over een gepland asielzoekerscentrum. Zo'n 30 mensen wilden wat zeggen. In Engelen zijn voorstanders van asielopvang bedreigd en geïntimideerd. Wie vanaf vandaag buiten de spits met de trein reist, is goedkoper uit. De NS biedt aan de randen van de spits goedkopere treinkaartjes aan om reizigers te stimuleren minder drukke treinen te nemen, meldt nu.nl. In het zuiden van Frankrijk, bij Carcassonne, zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Het noodweer trok over een dorp met 1000 inwoners. Veel huizen zijn beschadigd of zelfs weggeblazen. En dit was het nieuws in 1 minuut. Het is 4 over half 7.

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Wie was er aan de beurt?
14: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
13: Hit it!
15: Voor die 2.

0: Speelbewust 18+.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
10: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
2: Alle verf super voordelig.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Sky Radio.
2: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
3: 24/7.
2: Non-stop greatest hits.
3: Het ANP-nieuws van 7 uur.
4: Ik ben Frits Hemmelkamp. Goedemorgen. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere kaartjes aan voor mensen die de drukke treinen in de spits willen mijden. Op die manier wordt reizigers aangemoedigd om een trein eerder of later te nemen, waardoor er meer zitplaatsen zijn, meldt nu.nl. Vooral op dinsdag en donderdagmorgen is het erg druk in de trein. Betaalsysteem iDeal waarschuwt voor nepmails over de overstap naar Wero. Oplichters gebruiken valse deadlines en beloftes over terugbetalingen, schrijft de Telegraaf. In juli piekte het aantal meldingen bij de fraudehelpdesk tot bijna 100 per dag. De echte overstap begint pas eind dit jaar, dus je hoeft nu nog niks te doen. Zo'n 100 mensen hebben gisteren in het Brabantse Engelen een inspraakavond bezocht. Ze konden daar praten over de komst van asielzoekers in het dorp. Volgens de insprekers is de gemeente nooit transparant geweest en stond het besluit over de opvang al vast. In Engelen zijn vooral voorstanders bedreigd en geïntimideerd. Het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 in Nieuw-Zeeland is weer een stap dichterbij gekomen. De grootste oppositiepartij is voor het plan. Als het wordt ingevoerd en sociale mediabedrijven doen niks met de dan verplichte leeftijdscontrole, kan de boete oplopen tot 10% van de wereldwijde omzet van het bedrijf. Het weer op Sky Radio. In het noorden veel zon. In het zuiden wat bewolking met lokaal kans op een bui. Het wordt vandaag 23 tot 25 graden. Dit was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 7.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB.
5: Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Zonzeel en Klaverpolder een kwartier vertraging. 3 kwartier extra ben je kwijt op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg staat 13 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht nog ongeveer een kwartier nodig te hebben om de weg weer vrij te krijgen. De A59 van Den Bosch naar Zierikzee. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel ben je een kwartier extra kwijt door een ongeval. Rechte rijstrook is dicht.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
4: Opletten op de A7 168-0, de A12 74-9, de A16 50.0, de A17 6.8, de A27 112.4 en de A30 16.4.

0: het nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Frits Hemelkamp. De meeste vertraging heb je momenteel op de A50. Tussen Beekbergen en Schaarsbergen ben je bijna een uur langer onderweg. Het weer vandaag, we krijgen de zon veel te zien. Alleen in het zuiden is er nog kans op een bui. Het wordt vandaag zo'n 23 tot 25 graden. De gemeente Twenterand in Overijssel gaat een brief schrijven aan het kabinet om haar zorgen te uiten over de toekomst van boeren. Dat is de uitkomst van een protestactie gisteravond bij het gemeentehuis van Twenterand. Eerder wilden de Drentse gemeentes niet zo'n brief sturen. De supportersvereniging van Cambuur Leeuwarden snapt niet dat de stilgelegde wedstrijd tegen Feyenoord gewoon werd uitgespeeld. Ouders en kinderen raakten gewond door vuurwerk vanuit het Feyenoordvak. De KNVB zegt nu naar de protocollen te gaan kijken. En de politie in Brabant heeft afgelopen nacht een 39-jarige man opgepakt die nog 622 dagen cel open had staan. Waarvoor de man was veroordeeld is niet bekendgemaakt. Hij liep tegen de lamp omdat hij op straat ruzie stond te maken. En over een kwartier meer nieuws op Sky.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Terug bij TLC. Say yes to the dress. Elke donderdag met Fred van Leer. Beleef het moment waarop alles samenkomt. Het vinden van die ene droomjurk. Ga jij binnenkort ook trouwen? Bij Sky maak je deze week kans op jouw eigen droomjurk. Ga nu naar skyradio.nl en vertel ons waarom jij die speciale trouwjurk verdient. En wie weet zeg jij straks ook yes tegen jouw perfecte trouwjurk.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we het van weer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
18: Hij is onderweg.
17: Wie?
18: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
17: Top. Koffietje, ik trakteer.
18: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
19: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
20: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
23: De Theater-Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
24: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
1: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
16: Chris?
25: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
25: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
25: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
26: Goedemorgen, het is 7:30 op deze dinsdag 25 augustus. Ik ben Frits Hemelkamp en straks praat ik je bij met het laatste nieuws en de situatie op de weg. Maar eerst kijken we naar het weer. Dennis Wild, goedemorgen.
27: Goedemorgen Frits.
26: Ja, een heldere ochtend vanochtend vanuit Groningen deze kant op. Wat belooft dat voor het weer vandaag?
27: Ja, het is prachtig. Als je naar buiten kijkt zie je ook vooral blauwe luchten. Er zitten wat wolkenveldjes in het Waddengebied. En er komen een paar wolken eigenlijk vanuit het zuiden het land binnen. Het zijn in eerste instantie nog sluierwolken, heel hoog in de lucht. Dus de zon die komt er nog gemakkelijk doorheen. Maar die bewolking in het zuiden die wordt langzaam wel ietsje dikker. En misschien dat vanmiddag in Limburg een drupje regen valt. Op de meeste plekken blijft de zon de hoofdrol spelen. En lopen de temperaturen ook gewoon heel lekker op. Tot rond de 2 of 23 graden in het noorden. Het wordt zo'n 5 of 26 graden in het oosten en zuiden van het land. Er waait wel een stevige oostenwind. Dat is vooral merkbaar op de Waddenzee eigenlijk. En het IJsselmeer daar in die buurt. Daar heb je te maken met de windkracht 5. En dan maakt het misschien net ietsje frisser, maar gewoon een heerlijke zomerdag, zou ik zeggen.
26: Nou, dat is vandaag. Hoe zit dat de komende dagen?
27: Ja, morgen krijgen we eigenlijk nog zo'n dag. Het is morgen wel dat er plaatselijk een enkele bui valt. Heel lokaal. Op de meeste plaatsen blijft het droog. En de grootste kans is eigenlijk in de ochtend op een bui. 's Middags weer geregeld ruimte voor de zon. Een oostenwind nog steeds. En rond de 25 graden, dus ook zomers warm. En dan vanaf donderdag neemt overal de kans op een regen- of onweersbui toe. En het kan echt een pittig exemplaar zijn. Met in korte tijd ook veel regen. Donderdag nog wel lokaal 28 graden. Ja, en dan gaat die temperatuur met een naar zuidwest draaiende wind vanaf vrijdag wat naar beneden. 1 of 22 graden met soms een bui, maar ook zeker ruimte voor de zon.
26: We kijken ernaar uit. Dankjewel. Eens kijken hoe het er op de weg voor staat. We horen het van Dennis Mooi.
28: Op dit moment 125 kilometer file in het land. Onder andere op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Daar zorgt een ongeluk tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef voor een afgesloten rechte rijstrook. Je vertraging is hier 25 minuten. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Ook daar is een ongeluk gebeurd tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Inmiddels is de weg weer vrij, maar de vertraging is nog steeds 50 minuten. Dan de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Daar ligt olie op het wegdek na een ongeluk. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel is daarom de rechterrijstrook dicht. Je loopt hier een kwartier tot 20 minuten vertraging op. Het verkeer richting Roosendaal en Zierikzee kan omrijden via Breda over de A27, de A58 en de A16. Naar verwachting duurt dit nog tot 8:30 vanochtend.
29: Sky Radio Flits Update.
30: Flitsmeister.
26: Er wordt gecontroleerd op de A2 268-8, de A7 108.1 en 168.0 en ook nog bij 245.1. De A12 125.0 en 74.9, de A16 50.0, de A17 6.4 en 115.0, de A30 16.4 en de A50 213.3.
29: Sky Radio.
30: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
26: Om reizigers uit de drukke spitstreinen te krijgen, komt NS vanaf vandaag met goedkopere treinkaartjes aan de randen van de spits. Dat moet mensen stimuleren om een trein eerder of later te nemen, meldt nu.nl. Er gaan weer nepmails rond over de overgang van Ideal naar Wero. De Telegraaf schrijft dat de fraudehelpdesk deze zomer 100 meldingen per dag kreeg. Maar voor de overgang naar Wero hoeven klanten helemaal niks te doen. Zeker 41 gewonden door een tornado in het zuiden van Frankrijk bij Carcassonne. In het dorp zijn 300 huizen beschadigd of zelfs weggeblazen. Het Rode Kruis heeft de bewoners geholpen. Dit was het nieuws in 1 minuut.

0: nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Frits Hemelkamp. De meeste vertraging heb je momenteel op de A50. Tussen Eindhoven en Arnhem over meerdere stukken ben je meer dan een uur onderweg. Het weer vandaag, we krijgen de zon veel te zien. Er is wel lokaal kans op een bui, vooral in het zuiden. Het wordt vandaag zo'n 23 tot 25 graden. De Belgische schrijver en criticus Noël Godin is op 80-jarige leeftijd overleden. Godin werd vooral bekend door zijn acties met slagroomtaarten. Die gooide hij regelmatig bij politici en beroemdheden in het gezicht. In Dokkum heeft afgelopen nacht brand gewoed in een meubelbedrijf. Daar is het pand volledig verloren gegaan. Brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle, meldt Omroep Friesland. Het nablussen zal nog enkele uren duren. En het aantal schademeldingen naar de aardbeving bij Zandeweer afgelopen vrijdag is opgelopen naar 450, meldt RTV Noord. In 12 gevallen was sprake van een acuut onveilige situatie en moest direct worden ingegrepen. De beving had een kracht van 2,8. En over een kwartier meer nieuws op Sky.

0: onderuit in je hangmat,
1: met je voeten in een ijsbadje
0: of het hoofd koel houden op je werk.
2: Hoe zonnig je er ook bij zit deze zomer, Sky Radio, your summer station, neem je overal mee naartoe.
3: Download de gratis Sky app
2: en neem Sky mee naar het strand, op vakantie,
3: je werk
2: of gewoon lekker in je achtertuin. 24 uur per dag, non-stop greatest hits voor alle zomerse momenten. Dus smeer je goed in en zet Sky aan. Your summer station.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
20: Add-on voor een aanbouw op maat.
21: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
20: Geen bouwput, geen maanden verbouwen, geen gedoe. Wel meer ruimte, meer licht, meer comfort, meer thuis. Add-on voor een aanbouw op maat.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Oh, het riool is verstopt.
27: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
28: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
27: Rioolprobleem, geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
29: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
30: Kippie.
0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
29: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
30: Station 24/7 non-stop greatest hits.
31: Het ANP nieuws van 8 uur.
32: Ik ben Frits Hemmelkamp. Goedemorgen. President Trump mag van een hoge rechter doorgaan met het beperken van het stemmen per post. Hij zegt dat het nodig is om fraude tegen te gaan in de helft van alle staten. Die worden vooral door democraten bestuurd. En het zijn juist democraten die vaker per post stemmen dan de kiezers uit Trumps eigen partij. In het zuiden van België is een lichaam gevonden, mogelijk van een vermist kind van 5. Hij werd eind juni samen met zijn vader voor het laatst gezien, vlakbij de vindplaats. De vader is nog niet gevonden, maar spullen van hem al wel. Hij droeg een enkelband vanwege een eerdere veroordeling. Mogelijk had hij het kind ook ontvoerd. Het aantal tankstations in Nederland dreigt volgens ING sneller te dalen door de hogere brandstofprijzen en omdat we meer elektrisch zijn gaan rijden. Vooral pompen zonder winkel aan de grens met België en Duitsland lopen risico. Mensen tanken steeds vaker over de grens omdat brandstof daar veel goedkoper is. De Nederlandse spoorwegen gaat treinreizigers stimuleren om niet precies in de spits te reizen. Vanaf vandaag zijn treinkaartjes aan de randen van de spits goedkoper, meldt nu.nl. Dat moet ervoor zorgen dat meer mensen een trein eerder of later nemen, waardoor in de spits meer reizigers kunnen zitten. Het weer vandaag, vooral in het noorden veel zon, in het zuiden bewolking en daar kan ook een bui uitvallen. Het wordt zo'n 23 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio. Het is 8:03.
30: Sky Radio Verkeer. ANWB.
33: Er zijn een paar grote knelpunten door ongelukken. Er staat op de Nederlandse wegen nu ruim 260 kilometer file. Op de A2 bijvoorbeeld Maastricht richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 25 minuten extra. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam bergen ze ook een auto na een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Dan nog de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitstrook dicht en dat dat zorgt voor 30 minuten vertraging tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg.
30: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmeister.
32: Opletten op de A2-268-8, de A7-108.1, de A12-125-3, de A15-103.5 en verderop 46-1. De A16-50.0, de A17-6.7, de A27-115-0, de A30-16.1 en de laatste de A50-201.7.

0: nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Frits Hemelkamp. De meeste vertraging heb je momenteel op de A50 tussen Beekbergen en Schaarsbergen. Dan ben je 52 minuten langer onderweg. En als je in die file staat, dan zul je zien dat de zon veel te zien is vandaag. Alleen in het zuiden van het land is er nog kans op een bui vanmiddag. Het wordt zo'n 23 tot 25 graden. Op de N242 bij Herugowaard is een ernstig ongeluk gebeurd vanochtend met een vrachtwagen. De chauffeur daarvan zit bekneld in zijn cabine, meldt NH Nieuws. De vrachtwagen kwam in botsing met een auto en knalde daarna tegen een lantaarnpaal. In het zuiden van Soedan zijn twee blauwhelmsoldaten van de Verenigde Naties om het leven gekomen. Ze werden in een hinderlaag gelokt. 7 anderen raakten gewond. De nationaliteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. En bij de gerichte politieactie op de Merwedebrug zijn 215 vrachtwagens en touringcars op de bond geslingerd. De Merwedebrug is afgesloten voor zwaar verkeer, omdat de brug ernstig verzwakt is geraakt. En over een kwartier meer nieuws op Sky.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
9: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: Alleen bakker.nl. TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem
9: ja,
10: in,
9: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
14: NHA.nl.
15: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
16: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
17: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
18: Kippie.
19: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
20: Goedemorgen, het is 8:30. Ik ben Frits Hemmelkamp. Straks krijg je van mij het nieuws en de situatie op de weg. Maar eerst kijken we naar buiten voor het weer. Dennis Wild, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
20: En als ik hier in Hilversum naar buiten kijk, zie ik een helder strakke lucht. Maar Hilversum zegt niets over de rest van het land. Hoe is het daar?
21: Je hebt helemaal gelijk, want dat is maar een momentopnametje. En inderdaad, als iedereen er nu naar buiten kijkt, dan zie je toch op heel veel plaatsen in het land hetzelfde als bij ons hier in Hilversum, namelijk het zonnetje. In het zuiden komt wel wat meer bewolking voor. Daar ziet het er net eventjes anders uit. Valt er maar nog mee. Het is dunne bewolking, hoog in de lucht, sluierwolken noemen we dat, waar de zon eigenlijk nog gemakkelijk doorheen schijnt. Maar die bewolking in het uiterste zuiden van het land wordt wel wat dikker. En misschien dat vanmiddag ergens in Limburg eens een drupje regen uitvalt. Maar op de meeste plekken blijft het gewoon droog en ook zonnetje. zonnig. En de temperaturen met een behoorlijk straffe oostenwind lopen toch lekker op naar zo'n 23 graden in het noorden van het land tot 5 of 26 graden in het oosten en zuiden. Dus ja, best een lekkere dag vandaag, Frits.
2: Wat zeggen ze, niets verkeerd. Wat betekent dat voor de rest van de week?
21: Nou ja, goed, je weet het. Het is nooit copy-paste. Het verandert een klein beetje. Morgen kan er lokaal eens een buitje vallen. Met name in de ochtend komt een zwak storingtje voorbij. Dan 's middags weer veel ruimte voor de zon. En opnieuw zomers warm rond 25 graden. Plaatselijk in het zuiden 7 of 28 graden zelfs. Vanaf donderdag, ja, dan neemt de kans op zo'n forse regen- of onweersbui wel toe. De temperatuur die stijgt nog iets verder richting de 30 graden op sommige plekken. En dan vanaf vrijdag een aantrekkende zuidwester rond 21 graden de dagen daarna. Af en toe is een bui, maar ook ruimte voor de zon.
2: Dennis, dankjewel. Waar staan de files? Rijn Baartmans, die weet het.
14: Op dit moment veroorzaken ongelukken files 250 kilometer in totaal op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A16 richting Breda. Daar rijd je de file in tussen Rotterdam-Feyenoord en de Drechttunnel. Komt door een ongeval. Twee rijstroken zijn dicht en vertraging is 15 minuten. Dan de A28 richting Groningen. Want ook tussen de wijk en knooppunt Hoogeveen is een ongeluk gebeurd. Daar is de weg inmiddels weer vrij, maar reken op een kwartier vertraging. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Een afgesloten spits. Strook tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Dat veroorzaakt een flinke file van 16 kilometer met 50 minuten vertraging. De A348 Doesburg richting Arnhem. Een ongeval tussen Reden en knooppunt Velperbroek. Dat zorgt ervoor dat je 30 minuten vertraging oploopt. Tot slot nog de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Want ook weer een ongeval tussen Noord-Scharwoude en Sint Pancras. Doet er hier 20 minuten langer over.
18: Sky Radio Flits Update.
22: Flitsmeister.
2: Echt doorrijden is ook niet heel handig. Bijvoorbeeld niet op de A7 bij 50.9, 107.9 en 168.1. De A12, 125.3 en 75.0. De A15, 103.5 en 46.1. De A16, 50.1. De A17, 6.7. De A27, 115.0. De A30 dan, 16.3. De A35, 61.5. De A58, 161.3. En de laatste, de A67, 6.2.
18: Radio.
22: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
2: Op Schiphol zijn vandaag acties van beveiligers tegen de hoge werkdruk. Ze leggen op 3 momenten het werk neer, de eerste keer straks om 10 uur. Daardoor wordt er een kwartier lang niet gewerkt. Bij het vliegveld van Leipzig zijn een derde drone en mogelijk ook explosieven gevonden, melden Duitse media. Begin deze maand werden al drones met explosieven ontdekt, vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig. En bewoners van een dorp in Zuid-Frankrijk hebben vannacht elders moeten slapen omdat een tornado hun huizen had vernield. Vielen 41 gewonden, onder meer omdat mensen vastkwamen te zitten onder omgevallen muren. En dit was het nieuws in 1 minuut. Het is 4.

0: nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Frits Hemelkamp. De meeste vertraging heb je momenteel nog op de A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort. Daar ben je 3 kwartier langer onderweg en dat komt door een ongeluk. Het weer vandaag, vanmiddag in het zuiden wat kans op een bui. De rest van het land krijgt de zon volop te zien en het wordt 23 tot 25 graden. Er komen mogelijk 3 nieuwe pretparken rondom Parijs. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman zou miljoenen willen investeren in de parken. Bin Salman zou de parken bouwen omdat hij goed bevriend is met de Franse president Macron. In Flevoland is afgelopen nacht een motorrijder spoorloos verdwenen na een ongeluk. De motorfiets werd op een brug teruggevonden, maar de gewonde bestuurder was gevlucht. Hij is na een zoekactie elders teruggevonden en aangehouden. En de KNVB gaat kijken of het protocol voor het staken van een voetbalwedstrijd moet worden aangepast. Aanleiding is de kritiek op het besluit om de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gewoon uit te laten spelen, ondanks dat ouders en kinderen werden bekogeld met vuurwerk. En over een kwartier meer nieuws op Sky. Oh.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
14: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
19: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
21: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
22: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
23: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
24: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
23: Ook extra voordelig bij Trek Pleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
25: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
26: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
25: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
26: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
27: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
28: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. die je verrast.
0: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Terug bij TLC. Say yes to the dress. Elke donderdag met Fred van Leer. Beleef de mooiste liefdesverhalen en natuurlijk het moment waarop alles samenkomt. Het vinden van die ene droomjurk. Ga jij binnenkort trouwen? En droom je ook van de perfecte trouwjurk? Bij Sky Radio zou die droom wel eens uit kunnen komen. Deze week maak jij namelijk kans op jouw eigen droomjurk. Ga nu naar skyradio.nl en vertel ons waarom jij die speciale trouwjurk verdient. En wie weet zeg jij straks niet alleen ja tegen je partner, maar ook yes tegen jouw perfecte trouwjurk.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Non-stop muziekstation.
7: 24/7.
6: Non-stop greatest hits.
7: Het ANP-nieuws van 9 uur.
8: Ik ben Frits Hemelkamp. Goedemorgen. In de Duitse stad Leipzig is opnieuw een mogelijke aanvalsdrone gevonden. Die lag in een veld met mogelijk ook explosieven, melden Duitse media. Het is al de derde drone die is ontdekt. Begin deze maand werden drones gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig met militaire goederen aan boord. Rusland ontkent de betrokkenheid. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag 3 keer het werk neer. Dat betekent dat er steeds een kwartier geen passagierscontroles zijn. De eerste werkonderbreking is straks om 10 uur. De beveiligers vinden dat de werkdruk te hoog is, terwijl die minder had moeten worden na een reorganisatie van de beveiliging eerder dit jaar. De grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada heeft in de stad Reno al ruim 30 woningen verwoest. De brand is nog altijd niet onder controle en 45.000 mensen zijn al geëvacueerd. Tot nu toe zijn 7 mensen gewond geraakt. Ruim de helft van de particuliere beleggers in ons land vermoedt dat aandelen rond kunstmatige intelligentie te duur zijn. Maar ze zien AI volgens de Rabobank tegelijk ook als de meest kansrijke belegging voor de komende jaren. De bank zegt dat veel beleggers in fondsen zitten waarin AI steeds belangrijker wordt. Het weer op Sky Radio. In het zuiden van ons land is er nog kans op een bui. De rest van het land krijgt vooral de zon te zien vandaag. Het wordt 23 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio. Het is 3:09.
6: Sky Radio Verkeer.
7: ANWB.
29: 200 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 3 kwartier. Je hebt 50 minuten vertraging op de A12 richting Arnhem. Ook daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. Inmiddels is de weg daar wel weer vrij. Tot slot nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Een ongeval tussen Reden en knooppunt Velperbroek veroorzaakt 45 minuten vertraging.
6: Sky Radio Flits Update.
7: Flitsmeister.
8: Er wordt gecontroleerd op de A1 121.4, de A2 268.7, de A7 107.9, 168.1, de A12 125.4 en verderop 75.0. De A15 dan 53.6 en 103.5, de A16 50.1, de A17 6.6, de A22 15.2, de A27 115.0. De A28, 146,5, de A30, 16,3, de A58, 161,3 en 57,4. En de laatste, de A67, 6,2.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie!
5: ANWB en gaan.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Wie was je aan de beurt?
15: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
6: Kippie.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Sky Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Op dit moment zijn er een paar grote knelpunten door ongelukken. Er is nog 75 kilometer file over van de ochtendspits. Op de A1 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Daar was een ongeluk gebeurd tussen Stroe en Hoevelaken. Daar is de weg inmiddels weer vrij, maar reken op 40 minuten vertraging. Het is ook erg druk op de ring van Amsterdam. Op de ring Zuid richting Den Haag op de A10 is dat tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwemeer. Daar zijn ze bezig aan de weg en daarom doe je er 20 minuten langer over. En ook een ongeluk op de Amsterdamse ring en wel op de ring Noord... tussen Zeeburg en Landsmeer. In de richting van Haarlem betekent dat 15 minuten vertraging. Vertraging neemt daar wel af, want de weg is inmiddels weer vrij. Dan de A12, Duitse grens richting Arnhem. Ook een ongeval tussen Afritbeek en Duiven. Ook hier is de weg weer vrij, maar reken op 10 minuten extra. En tot slot de A348, Doesburg richting Arnhem. Tussen Rhede en knooppunt Velperbroek is ook een ongeluk gebeurd. Je hebt hier 25 minuten op onthoud.
14: Sky Radio Flits Update.
17: Flitsmeister.
18: Er wordt gecontroleerd op de A1 113.7, de A2 268.7, de A7 107.8, 168.1, de A12 125.4 en 75.0, de A15 dan 70.9 en 103.5 en ook nog bij 46.0, de A16 50.1, de A17 6.6, de A27 80.1 en 115.0, de A28 81.9 en 146.5, de A30 16.3, de A32 26.1, de A50 213.1, de A58 57.4, de A67 6.2 en de laatste de A200 8.4.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
11: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
12: Goed, het is gelukt.
11: Wat is er gelukt?
12: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
11: Fluitje van een cent dus?
12: Nou, het was wel wat meer dan dat.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
14: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Terug bij TLC. Say yes to the dress. Elke donderdag met Fred van Leer. Beleef de mooiste liefdesverhalen en natuurlijk het moment waarop alles samenkomt. Het vinden van die ene droomjurk. Ga jij binnenkort trouwen? En droom je ook van de perfecte trouwjurk? Bij Sky Radio zou die droom wel eens uit kunnen komen. Deze week maak jij namelijk kans op jouw eigen droomjurk. Ga nu naar skyradio.nl en vertel ons waarom jij die speciale trouwjurk verdient. En wie weet zeg jij straks niet alleen ja tegen je partner, maar ook yes tegen jouw perfecte trouwjurk.
14: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl.
1: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
2: 24/7.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
3: Ik ben Frits Hemmelkamp. Goedemorgen. Bij het vliegveld van Leipzig is een derde drone gevonden met mogelijk ook explosieven. Volgens Duitse media lag het ding in een veld. Begin deze maand was een Oekraïns vrachtvliegtuig in Leipzig doelwit van een droneaanval, maar die mislukte. Sindsdien maken veel Duitsers zich zorgen over de veiligheid in hun land. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat in het zuiden van België is gevonden dat van een vermiste jongen van 5 is, melden Belgische media. Hij werd eind juni in de buurt samen met zijn vader voor het laatst gezien. De vader was veroordeeld en droeg een enkelband. Van hem zijn alleen spullen teruggevonden. Schiphol adviseert reizigers om niet eerder naar de luchthaven te komen, ondanks de acties van beveiligers. Die leggen vandaag en morgen een paar keer het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. Dat kan leiden tot vertragingen bij de controles. Schiphol zegt er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. Reddingswerkers hebben in een dorp in Zuid-Frankrijk dat gisteren werd geraakt door een tornado 2 vermisten levend teruggevonden. Ze zijn licht gewond. Er zijn nog 41 andere gewonden, onder wie een zwangere vrouw, melden Franse media. Hoe het met haar en haar baby gaat, is niet bekend. Het weer van vandaag, vrij zonnig, met in het zuiden en oosten nog wat sluierbewolking. In het zuiden is er ook nog kans op een bui. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio. Het is bijna 3:10.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: De files nemen nu snel af. Er staat nog 50 kilometer file in totaal. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 35 minuten vertraging. Ook is de Schiphol-tunnel dicht op de A4 in de richting van Amsterdam. Het komt door een te hoog voertuig. Op de A9 Diemen Amstelveen sta je in de file tussen Amsterdam-Gaasperdam en Amstelveen. Je hebt hier 10 minuten vertraging. En dan nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Velp en knooppunt Velperbroek doe je er 10 minuten langer over.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
3: Er wordt gecontroleerd op de A1 29-0, de A2 268-7, de A4 15.1, de A7. 107.8 en 168.1, de A9 52.4, de A12 125.3 en 75.0, de A15 103.5, de A16 50.0, de A17 6.6, de A27 115.0, de A28 82.3 en 146.5, de A30 16.3, de A32 26.1, de A50 213.1, de A58 161.3 en 57.4, de A67 6.2 en de laatste de A200 8.4.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Hey.
8: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
7: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
8: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
10: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen, denk aan de korting.
9: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
11: 30 augustus start de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
15: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
20: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
19: Oh, Otrium?
20: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
21: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
22: Vandaag bij Otrium, 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
23: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
24: Chris?
23: Ja?
24: Hoef jij niet te werken vandaag?
23: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
24: Dus, heb je nu...
23: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
24: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
25: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
26: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
27: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
25: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
28: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken.
0: Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Sky Radio Verkeer. ANWB. Op dit moment ondervindt het verkeer nog hinder op de A1 richting Amsterdam. En dat komt door een eerder ongeluk. De weg is tussen Schroe en Hoevelaken alweer vrijgemaakt. Maar reken hier op 20 minuten op onthoud. Ook op de A12 richting Duitsland. Vanuit Arnhem is het druk. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. 10 minuten vertraging door de Duitse grenscontroles.

0: daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
1: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis. Een grote huis. Een tuin. Wat jouw plan ook is. De adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
15: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
14: Wat dan?
15: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
14: Oh, mag ik mee?
15: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
17: Nu hou hè, dus niet straks.
18: Fans van Voodoo.
16: Aldi.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
18: Fans van Voodoo.
16: Aldi.
21: Met

0: anders doet.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Non-stop muziekstation.
8: 24/7.
7: Non-stop greatest hits.
8: Het ANP-nieuws van 11 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Marcel Barendsen. Mensen op Schiphol hebben bijna een uur langer moeten wachten dan normaal omdat beveiligers actie voeren. De beveiligers en de vakbond willen dat er iets wordt gedaan tegen de hoge werkdruk, vertelt de FNV bij Hart van Nederland.
10: Reizigers kunnen vandaag langere wachtrijen verwachten. Wij vragen daar begrip om namens de beveiligers. We zijn al heel lang in gesprek en de beveiligers zeggen tot hier en niet verder.
9: Daarom werden om 10 uur bij de security een kwartier lang geen passagiers gecontroleerd. De man die vorige week bij het politiebureau in Sittard werd neergeschoten wilde iemand vermoorden, meldt L1. Een agent schoot de man uit Nijmegen in zijn been, maar waarom is niet bekend en ook niet of dat met het moordplan te maken had. De man werd aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het blijft onduidelijk hoe de Vondelkerk in Amsterdam in brand kon vliegen. Het gebeurde in de nieuwjaarsnacht. Tips over brandstichting en vuurwerk werden nagetrokken, maar er is geen bewijs voor gevonden. Daarom is de politie met het onderzoek gestopt. En een deel van de harde kern van Feyenoord zegt dat het wel meevalt met het vuurwerkgeweld eergisteren tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk op het veld en naar een familietribune. 7 mensen raakten gewond. Wat rook en geraakt worden door vuurwerk, daar ga je niet dood aan, zegt de harde kern op social media. Sky Radio weer, droog en volop zon met een stevige oostenwind. In het zuiden steeds meer wolken en later in Limburg ook een spatje regen. Het wordt tussen de 23 en 26 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is bijna 10:55.
7: Sky Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Het verkeer in Nederland loopt op dit moment op enkele plekken vertraging op. Zo ook op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is je vertraging een kleine 10 minuten. Ook op de A2 richting Eindhoven sta je even in de file. Dat komt door rommel op de weg tussen knooppunt Lenerheide en knooppunt Batadorp. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 5 minuten langer over. Dan nog Duitse grenscontroles. 25 minuten extra op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar sta je in de file. En dan nog de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Epen en Apeldoorn is je vertraging een kwartier.
7: Sky Radio Flits Update.
8: Flitsmeister.
9: 27 meldingen en hier komen ze allemaal. De A6 bij 83,5, de A7 107,8 en 152,3, de A10 bij 4,1, de A12 50,6, 61,9, 125,5 en 74,6, de A15 103,5, de A16 45,8 en 51,7, de A17 6,6, de A27 115,0 en 112,4, dan de A28 82,4, 99,7, 146,5 en 167,8. De A30, 16,3. De A32, 26,1. De A50, 213,1. De A58, 161,4 en 57,4. De A67, 6,1 en 38,3. En de A200 bij 8,4.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Ons CW fotoboek is er.
13: Spannend!
12: Wat is hij mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Het voelt alsof we er weer zijn.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW fotoboek op cewe.nl.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
18: Kruidvat! Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
20: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
21: Gelukt. Heb je hem al betaald?
20: Wat bedoel je?
21: Mijn betaalverzoek.
20: Zo, dat doe je snel.
21: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
22: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt. Dag!
0: dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
23: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
24: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
25: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
26: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
25: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
28: Yes!
27: Esso, omdat elke rit telt.
29: Sky Radio Verkeer.
30: ANWB.
31: Op dit moment heb ik 25 kilometer file in totaal te melden in Nederland. In de meeste gevallen ben je niet langer dan 5 minuten onderweg. Echter, niet het geval op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp ben je een klein kwartiertje langer onderweg. Ook op de A50 richting Apeldoorn is je vertraging 10 tot 15 minuten. En dat is tussen Epe en Apeldoorn-Noord.

0: actie voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
2: vakantie!
3: ANWB en gaan.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: De zomer van 2026 is de zomer van Sky, your summer station. De beste en zonnigste hits komen uit je speakers. En ondertussen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky app erbij en speel mee met de Summer Game.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Add-on voor een aanbouw op maat.
18: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
17: Geen bouwput, geen maanden verbouwen, geen gedoe. Wel meer ruimte, meer licht, meer comfort, meer thuis. Add-on, voor een aanbouw op maat.
19: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
20: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
22: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
23: Schat?
22: Hm?
23: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
22: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
23: Mafkees.
24: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
25: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
24: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
26: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 39 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
27: De
0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
2: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation. 24/7. Non-stop greatest hits.
7: Het ANP-nieuws van 12 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. Weer een inbraak in een brandweerkazerne, nu in Benthuizen bij Alphen aan de Rijn. Het is al de zoveelste dit jaar. De teller staat op meer dan 60. Volgens de politie zijn er spullen gestolen. Het is de inbrekers vaak te doen om reddingsgereedschap van de brandweer, waarmee ze dan zelf kraken kunnen plegen. De vertragingen op Schiphol door de werkonderbrekingen bij de security vallen nog mee. Op de borden stond dat de wachttijd opliep tot een uur, maar volgens Schiphol was het in de praktijk zo'n 20 minuutjes. Beveiligers stoppen ook vanmiddag en vanavond nog een kwartier met controleren tegen de hoge werkdruk. Justitie wil dat een verkeershufter 10 weken de cel in gaat. De man uit Alkmaar veroorzaakte als voetganger een dodelijk ongeluk. Hij stak tussen auto's door een fietspad over en botste op een oudere vrouw. Die viel, maar hij liep gewoon door. De vrouw overleed in het ziekenhuis. Ook reed hij 3 keer zonder rijbewijs. En 2 Duitse schoolkinderen die gisteren gewond raakten bij het busongeluk op de A28 hebben vannacht in het ziekenhuis geslapen. Hun bus botste op een bestelbusje en raakte van de weg. Inmiddels is het overgrote deel van de kinderen en leraren weer in Duitsland. Ze werden opgehaald of gingen met een bus terug. Sky Radio weer, droog en zonnig. Later in het zuiden meer bewolking met in Limburg ook een spatje regen. Bij veel wind wordt het tussen de 23 en 26 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 12 uur.
6: Sky Radio Verkeer.
27: ANWB.
28: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar rijdt het langzaam tussen de knooppunten Leenderheide en Patadorp 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens en je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg.
6: Sky Radio Flits Update.
27: Flitsmeister.
8: 25 meldingen vanaf de A1 bij 64.4, de A2 115.5, de A6 69.2 en 83.5, de A7 107.8, de A8 bij 4.7, de A12 125.3 en 75.0, de A16 50.0 en 51.7, de A22 9.3, de A27 112.4, de A28 59.7, 82.4, 99.7 en 146.5, de A30 bij 16.3, de A32 26.1, de A35 69.2 en ook nog een bij 47.6, de A50 213.2, de A58 57.4, de A73 68.2, de A200 8.4 en de A270 7.9.

0: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin for life.
11: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
14: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start. Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu Best Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker.
3: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
0: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: De Kippiepan, woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten. Kippie.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.
8: Alle verf super voordelig.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Het is gekkenhuis bij Leenbank.

0: naar leenbakker.nl.
1: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

Die kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
1: Hier, moet je opletten.
0: Chocomel?
2: Sloopmelk.
0: Mona?
2: Ja, ook sloopmelk.
0: Milner?
2: Sloopmelk.
0: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
2: Sloopmelk.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
7: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is hij mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW fotoboek op cewe.nl.
14: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
15: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
14: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
16: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
17: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
16: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
19: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
20: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
21: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
20: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
22: Terug bij TLC. Say yes to the dress. Elke donderdag met Fred van Leer. Beleef het moment waarop alles samenkomt. Het vinden van die ene droomjurk. Ga jij binnenkort ook trouwen? Bij Sky maak je deze week kans op jouw eigen droomjurk. Ga nu naar skyradio.nl en vertel ons waarom jij die speciale trouwjurk verdient. En wie weet zeg jij straks ook yes tegen jouw perfecte trouwjurk.
0: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
23: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation. 24/7. Non-stop greatest hits.
24: Het ANP-nieuws van 1 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. In België zijn meer dan 300 mensen ziek geworden door eieren met salmonella. En die eieren zijn ook in ons land verkocht. Maar voor zover bekend is hier niemand ziek. Mensen zijn ook gewaarschuwd door de winkels die de salmonella-eieren verkocht hebben. De claimorganisatie EU-Claim is failliet. Het bedrijf helpt vliegtuigpassagiers om geld terug te krijgen als een vlucht vertraagd is of uitvalt, waardoor EU-Claim failliet is gegaan. En wat voor gevolgen dat heeft voor mensen die nog op schadevergoeding zitten te wachten, is onduidelijk. De korte stakingsacties van de security op Schiphol hebben morgen waarschijnlijk veel meer impact dan de werkonderbrekingen van vandaag. Want dan leggen ze niet 3 keer, maar 5 keer een kwartier het werk neer. Volgens het CNV kunnen de gevolgen zich daardoor opstapelen en bestaat de kans dat mensen hun vlucht missen. Er is opnieuw ingebroken in een brandweerkazerne, deze keer in Benthuizen bij Alphen aan de Rijn. Dit jaar zijn er meer dan 60 inbraken bij kazernes geweest. De inbrekers willen reddingsgereedschap van de brandweer hebben, waarmee ze dan zelf kraken kunnen plegen. Dat was Sky Radio weer. Droog en zonnig, later in het zuiden meer bewolking, met in Limburg ook een spatje regen. Bij veel wind wordt het tussen de 23 en 26 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 3 over 1.
26: Sky Radio Verkeer.
27: ANWB.
28: Op dit moment 1 vertraging gemeld met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. En dat is de N18 Varsseveld richting Enschede. Tussen Lievelde en Groenlo ben je 5 minuten langer onderweg.
26: Sky Radio Flits Update.
27: Flitsmeister.
25: 25 meldingen, de A1 bij 40.0, de A2 31.0, 115.5 en bij 226.5. De A6 69.2 en 83.5, de A7 107.8, de A12 125.4 en 75.0, de A15 46.2, de A16 50.0 en 51.7, de A17 6.7, de A27 bij 115.2 en 112.4, de A28 59.9, 82.4, 99.7 en 146.5, de A30 16.3, de A32 26.1, de A58 33.4 en ook nog bij 161.6 en 150.1. En de laatste is de A58 bij 57.4.

0: extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Hey.
6: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.
8: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Het riool is verstopt.
9: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Domino's.
9: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
17: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
18: Sky Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Er is een ongeluk gebeurd op de N335, die Dam Terborg. Daarom is de weg tussen Beek en Zeddam in beide richtingen afgesloten.

0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
7: Vandaag bij Otrium, 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks Bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie Olifant.
12: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
18: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
19: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
20: Simpel. Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: wakker.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien
3: uit.
2: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: De kippie pops, spare ribs of snackpan. Wat is jouw favoriet?

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Non-stop muziekstation.
7: 24/7.
6: Non-stop greatest hits.
7: Het ANP-nieuws van 2 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. Twente-fans zijn zondag niet welkom in Leeuwarden voor de eredivisiewedstrijd tegen Cambuur. Aanleiding is het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters afgelopen zondag bij Cambuur, waardoor 7 gewonden vielen. Cambuur zegt dat ze langer nodig hebben om de gebeurtenissen te evalueren met politie, justitie en de burgemeester. Ook denken ze in Leeuwarden nog na over extra veiligheidsmaatregelen. De verdachte van een dodelijke schietpartij op de A1 in maart bij Muiden zegt dat hij uit zelfverdediging handelde omdat hij was ontvoerd. Het werd duidelijk in de rechtbank. De man zou in een auto tijdens een worsteling 3 keer hebben geschoten. Een man die op de bijrijderstoel zat, overleefde dat niet. Op Schiphol voeren beveiligers voor de 2e keer vandaag actie tegen hoge werkdruk. Bij onder meer de passagierscontrole doen ze een kwartier niks. Vanmorgen moesten mensen op Schiphol daardoor een minuut of 20 extra wachten. Morgen zijn er meer werkonderbrekingen dan vandaag en kan de vertraging ook groter worden. En door de snelle groei van AI verbruiken Chinese datacenters over een paar jaar 4 keer zoveel stroom als nu. Dat komt neer op 6% van alle elektriciteit die dan in China nodig is. Vergeleken met andere landen is het net zoveel als heel Zuid-Korea. In de jaren daarna zal AI alleen maar meer stroom gaan gebruiken. Dat is Sky Radio weer. Droog, zonnig en veel wind. In het zuiden steeds meer bewolking met in Limburg ook een spatje regen. De temperaturen komen uit tussen de 23 en 26 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 1 over 2.
6: Sky Radio Verkeer.
7: ANWB.
9: Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de N18 Varsseveld richting Enschede. Tussen Lievelde en Groenlo is je vertraging 5 minuten. Dan nog een wegafsluiting. De N335 is dicht. Didam ter Borg in beide richtingen tussen Beek en Zeddam.
6: Sky Radio Flits Update.
7: Flitsmeister.
8: 27 meldingen voor je. De A1 94.6, de A215.5 en 226.5. De A4 bij 245.0. De A6 69.2, 83.5 en 61.0. De A7 107.8. De A9 58.2. De A12 75.0 en 15.5. De A15 103.1 en 45.7. Dan de A16 50.0, 58.9 en 51.7. De A17 6.7. De A27 bij 115.0, 112.4 en 67.9. De A28, 99.7 en 146.4. De A30, 16.3. De A32, 26.1. De A50, 212.9. En 2 stuks op de A58, 161.6 en 57.4.

Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.

0: dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
13: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
15: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
17: Hier, moet je opletten.
16: Chocomel?
18: Sloopmelk.
16: Mona?
18: Ja, ook sloopmelk.
16: Milner?
18: Sloopmelk.
16: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
18: Sloopmelk.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
20: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
19: Dat zeg ik.
21: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
0: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
17: Domino's. Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
24: Sky Radio Verkeer.
25: ANWB.
26: Er is weinig aan de hand op de weg, behalve dan op de A28 van Groningen naar Amersfoort. Tussen de afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek is de vertraging 35 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn 3 rijstroken dicht. Verder vielen op de N11 Leiden-Bodegraven bij Zoeterwoude-Weipoort. Daar is de vertraging 10 minuten door een auto met pech. Daar is

0: bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
5: Hey. Oh, sorry.
4: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app... kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
12: Oh, het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
13: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal? Dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Wakker.nl. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting.
6: Add-on. Voor een aanbouw op maat.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Geen bouwput, geen maanden verbouwen, geen gedoe. Wel meer ruimte, meer licht, meer comfort, meer thuis.
11: Meer wonen, minder verbouwen.
10: Add-on. Voor een aanbouw op maat.
12: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Terug bij TLC. Say yes to the dress. Elke donderdag met Fred van Leer. Beleef de mooiste liefdesverhalen en natuurlijk het moment waarop alles samenkomt. Het vinden van die ene droomjurk. Ga jij binnenkort trouwen? En droom je ook van de perfecte trouwjurk? Bij Sky Radio zou die droom wel eens uit kunnen komen. Deze week maak jij namelijk kans op jouw eigen droomjurk. Ga nu naar skyradio.nl en vertel ons waarom jij die speciale trouwjurk verdient. En wie weet zeg jij straks niet alleen ja tegen je partner, maar ook yes tegen jouw perfecte trouwjurk.
14: Wie was je aan de beurt?
15: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Non-stop muziekstation.
3: 24/7.
2: Non-stop greatest hits.
3: Het ANP-nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Een vader en moeder uit Amsterdam en Zaandam gaan de cel in omdat ze hun tienerzoon aanspoorden om mensen online op te lichten. Van de winst hadden ze een luxe leventje met dure spullen, een nieuwe auto en vakanties. De zoon kreeg eerder al een werkstraf. De vader krijgt een jaar cel, de moeder een half jaar. FC Twente is erg teleurgesteld over het besluit van Cambuur om geen uitsupporters toe te laten bij de wedstrijd zondag. Twente had nog aangeboden om mee te denken over de veiligheid, maar daar is geen gehoor aan gegeven. Afgelopen weekend ging het mis bij Cambuur Feyenoord. 7 mensen raakten toen in Leeuwarden gewond door vuurwerk. UNICEF waarschuwt dat 1 miljoen kinderen in Afghanistan zo ernstig honger hebben dat ze eraan kunnen doodgaan. Eind vorig jaar constateerde het Wereldvoedselprogramma van de VN al acute ondervoeding van Afghaanse kinderen. Doordat de grens met Pakistan dicht is, komt maar moeilijk humanitaire hulp het land binnen. En leerlingen van een school in het Zuid-Hollandse Katwijk moeten volgens de Telegraaf verkassen vanwege een vlooienplaag. De vlooien werden vlak voor de zomervakantie al gevonden, maar zijn nog steeds niet allemaal weg. De leerlingen kunnen in ieder geval tot de herfstvakantie terecht in een oud schoolgebouw een stukje verderop. Sky Radio weer, zonnig met in het zuiden meer wolken en in Limburg kans op wat regen. Morgen hier en daar een bui. 'S middags meer zon en overal droog en zomers warm met 25 graden of meer. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 3:30.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB.
5: Er staat zo'n 70 kilometer file. Op de A7 Zaanstad-Horen staat bij de afrit Avenhoorn 8 kilometer file. De vertraging is 30 minuten. Er staat een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht. Er staat ook een auto in brand op de A16 Rotterdam-Breda bij Hendrik Ido Ambacht. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je een kwartier. En op de A28 Groningen-Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hattermerbroek. Daar zijn 3 rijstroken dicht en daar is de vertraging ruim 1 uur.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
4: 17 meldingen voor je. De A2 49-3, de A4 245-0, de A6 83-5, de A10 7.0 en 4.2, de A12 bij 75-0, de A16 30.7, 50.0 en 51.7, de A17 6.7, de A27 115.4 en 112.5, de A28 bij 99.7, de A32 26.1, de A50 212.9, de A58 161.6 en de A73 101.1.

0: Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op aanzichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in the track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
18: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12 met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
20: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
21: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
22: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
23: Ons CW-fotoboek is er.
24: Spannend!
23: Wat is hij mooi geworden?
24: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
23: Voelt alsof we er weer zijn.
25: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
26: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
27: Hier, moet je opletten.
26: Chocomel?
28: Sloopmelk.
26: Mona?
28: Ja, ook sloopmelk.
26: Milner?
28: Sloopmelk.
26: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
28: Sloopmelk.
25: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
29: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
30: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
31: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
32: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
33: Voor wie zijn we ook alweer?
32: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Alle verf super voordelig.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
1: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
13: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
14: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
14: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
15: Rand? Nee.
14: Fair enough.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
17: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
20: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
21: Kippie.
22: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Sky Radio.
2: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
3: 24/7.
2: Non-stop greatest hits.
3: Het ANP nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. In Wierde bij Almelo is het lichaam van een man van 88 opgegraven. Volgens RTV Oost wordt onderzocht of ook hij slachtoffer was van in het zogenaamde insulinedrama. Een medewerkster van een verzorgingshuis spoot insuline in bij mensen die dat niet nodig hadden. Er gingen er zeker 2 dood. Rusland wijst het plan van Oekraïne voor een wapenstilstand af. Oekraïne had voorgesteld dat de Russen en de Oekraïners zich terugtrekken uit de regio Donbass in het oosten en die te laten besturen door een onafhankelijke partij. Amerikaanse bemiddelaars zouden hebben meegedacht, maar Rusland wil het gebied inlijven. In het bezette deel van Jeruzalem is de Israëlische politie binnengevallen bij een opleidingsinstituut van de VN. Honderden Palestijnen krijgen daar een vakopleiding, maar Israël wil het sluiten en zegt dat medewerkers hebben meegedaan aan terrorisme. Het gebouw wordt ontruimd. En de replica van VOC-schip Batavia komt in oktober definitief aan land. Het schip ligt nu in het water bij Lelystad en rolt langzaam weg. Binnenkort wordt hij naar Amsterdam gesleept voor onderhoud. Daarna komt hij terug naar Lelystad en komt dan in het nieuwe Batavia-museum te staan op het droge. Sky Radio weer, zonnig met in het zuiden meer wolken en in Limburg kans op wat regen. Morgen hier en daar een bui, 's middags meer zon en overal droog. En zomers warm met 25 graden of meer. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 4 uur.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Vooral veel vertraging in de buurt van Utrecht. Onder andere door een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunette. Er zijn 3 rijstroken dicht. Vanaf Bilthoven is de vertraging ruim een uur. Daardoor ook file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht ook 35 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De linker rijstrook is dicht. En heel veel vertraging bij de Noordtunnel op de A15 Gorkum-Rotterdam. Vanaf Hardingsveld-Giessendam tot Alblasserdam is de vertraging ruim een uur. De Noordtunnel was namelijk even dicht.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
4: Flitsers worden gemeld vanaf de A1 bij 79.3, de A2 38.1, de A4 245.0, de A6 69.5 en 83.5, de A7 107.9, de A9 bij 26.1, de A12 2.1 en 75.0, de A16 50.0 en 51.7, de A17 6.7, de A27 115.0 en 112.5, de A28 99.7, de A30 16.4, de A31 30.6, de A32 26.1, de A35 68.9, de A50 212.9 en de A58 161.6.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12 met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Oh, het riool is verstopt.
7: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
7: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
11: Schat?
12: Hm?
11: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
12: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
11: Mafkees.
13: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
14: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
13: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
15: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
16: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
17: De Theater Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
18: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
19: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
20: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
21: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
22: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 39 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
23: Terug bij TLC. Say yes to the dress. Elke donderdag met Fred van Leer.
0: Beleef de mooiste liefdesverhalen en natuurlijk het moment waarop alles samenkomt. Het vinden van die ene droomjurk. Ga jij binnenkort trouwen? En droom je ook van de perfecte trouwjurk? Bij Sky Radio zou die droom wel eens uit kunnen komen. Deze week maak jij namelijk kans op jouw eigen droomjurk. Ga nu naar skyradio.nl en vertel ons waarom jij die speciale trouwjurk verdient. En wie weet zeg jij straks niet alleen ja tegen je partner, maar ook yes tegen jouw perfecte trouwjurk.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
24: Sky Radio Verkeer.
25: ANWB.
26: Het is druk op de weg en er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Bij elkaar staat er nu ruim 300 kilometer file. Onder andere veel vertragingen in Noord-Holland. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn is een ongeluk gebeurd bij Purmerend. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Zaandam is de vertraging 3 kwartier. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar ook een ongeluk bij Akersloot. Daar is de linkerrijstrook dicht en de vertraging vanaf knooppunt Velzen 1 uur. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je in de file bij Rotterdam Centrum. Ongeveer 1 kwartier extra reistijd door een auto met pech. En verder een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunetten. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Vanaf Bilthoven is de vertraging 25 minuten. En het loopt daardoor ook vast op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht. Daar ook 35 minuten vertraging.
24: Sky Radio Flits Update.
27: Flitsmeister. Flitsers worden gemeld vanaf de A4 245-0, de A6 69-4 en 83-5, de A7 107.9, de A16 30.9, 50.0 en 51.7, de A17 6.7, de A27 115.1 en 112.5, de A28 99.7 en 169.5, de A30 bij 16.4, de A50 213.0 en de A58 161.6.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal, de kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
6: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Add-on voor een aanbouw op maat.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Geen bouwput, geen maanden verbouwen, geen gedoe. Wel meer ruimte, meer licht, meer comfort, meer thuis. Meer wonen, minder verbouwen. Add-on, voor een aanbouw op maat.
11: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
19: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: Bakker.nl.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Sky Radio.
5: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
4: 24/7.
5: Non-stop greatest hits.
4: Het ANP-nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. De oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, moet ruim 1,5 miljoen euro betalen aan de staat. De rechter vindt dat hij het geld onmogelijk legaal kan hebben verdiend. Hij had een tweedehands autohandel. Volgens de rechter was dat een witwasserij. De boete is wel iets lager dan geëist, omdat de zaak zo lang heeft geduurd. Bij de zoektocht naar een vermiste jongen van 5 bij het Belgische Namen is een tweede lichaam gevonden. Waarschijnlijk is het zijn vader. Gisteren werd langs een weg ook al een lichaam gevonden. Onderzoek moet nog uitwijzen of dat de vermiste jongen is, maar daar wordt wel van uitgegaan. In de regio Amstel, Gooi en Vecht mag vanaf morgen weer gesproeid worden. Er is de afgelopen tijd genoeg regen gevallen, maar waarschuwt het waterschap, we moeten nog steeds zuinig aan doen. Ook in de haven van Rotterdam zijn de ergste droogteproblemen voorbij, maar de situatie is nog lang niet terug naar normaal. En Max Verstappen gaat volgende maand een bijzondere race doen in Engeland. Hij gaat karten tegen 100 andere sporters, beroemdheden en fans. Hij start helemaal achteraan en moet alle 100 tegenstanders zien in te halen. Verstappen heeft er zin in. Max is ooit begonnen op de kartbaan. Sky Radio weer. Zonnig met in het zuiden meer wolken en in Limburg kans op wat regen. Morgen hier en daar een bui. 'S middags meer zon en overal droog en zomers warm met 25 graden of meer. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 5:01.
5: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB.
7: Het is een drukke avondspits met de meeste vertraging in Noord-Holland en bij Utrecht. Onder andere op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Purmerend een 30 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot 40 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Het is daardoor ook heel druk op de A22. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Nieuwegein 25 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 20 minuten vertraging. Daar is één rijstrook dicht. Daar hangt namelijk een tak boven de weg.
5: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
6: 12 flitsers gemeld. De A4 naar Bergen op Zoom 245-0. De A6 naar Lelystad 69-1 en richting Emmeloord 83-7. De A7 naar Bolsward 107.9. De A9 naar Haarlem 46-8. De A12 74-8. De A16 naar Dordrecht 51-7. De A17 naar Moerdijk 6.7. De A27 naar Hilversum 112.5. De A28 naar Meppel 99.7. De A30 naar Ede bij 16.4. En de A58 naar Goes 161.6.

0: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW fotoboek op cewe.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
12: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
13: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes!
13: Esso, omdat elke rit telt.
15: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
17: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
18: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
19: De zomer van 2026 is de zomer van Sky. Your Summer Station. De beste en zonnigste hits komen uit je speakers. En ondertussen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky-app erbij en speel mee met de Summer Game.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
24: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
26: Goedemiddag, bijna 5:30. Ik ben Marcel Barendse. En wat wil de nieuwe bondscoach met Oranje? Dat hoor je zo in het nieuws. Het verkeer komt eraan, maar eerst het Sky Radio weer met Dennis Wild. Goedemiddag, Dennis.
27: Goedemiddag, Marcel.
26: De zomer lijkt helemaal terug, maar blijft het nou ook zo?
0: Nou, de temperatuur die gaat nog wat verder in de lift zelfs de komende dagen. Maar goed, zoals de Nederland altijd gaat, komt er dan ook weer een einde aan. En het gaat met veel gedonder en geknetter. Daarover zometeen meer. Vanavond is het gewoon redelijk helder, ook komende nacht nog deels. Vanuit het zuiden komt er langzaam wel wat meer bewolking het land binnen. Het koelt nog af tot op een enkele plek een graad of 10, denk ik, als laagste temperatuur. En morgen, ja, in de ochtend trekken wat meer wolken van zuid naar noord over het land, met plaatselijk een enkele bui. Geen onweersbui, hoor. In de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en 's middags is het dan overal droog met een oostenwind. Ja, dan is het in het noordelijk kustgebied net even iets minder warm vanwege een vrij krachtige wind uit die oosthoek. Ja, zo'n 3, 24 graden. Ja. 25 graden rondom in het binnenland en misschien zelfs wel 7 of 28 graden in het zuiden van het land. Dus ja, inderdaad, volop zomer.
1: Nou, en wat krijgen we dan donderdag voor een dag?
0: Ja, ook een dag met misschien nog net iets hogere temperaturen. Het is in ieder geval drukkend warm. Ja. En dan neemt ook de kans op zo'n lokale regen- of onweersbui toe. Kan het even flink doorplensen op sommige plaatsen. Er zijn ook plekken waar eigenlijk niet of nauwelijks wat valt. En dat geldt eigenlijk ook wel voor de komende dagen. Daarna dan, vanaf vrijdag, dan draait de wind naar een zuidwestelijke richting. Wakkert ook wat aan. Ja, dan gaan de temperaturen weer wat zakken, zeg maar. Hè. Die blijven dan steken op zo'n 1 of 22 graden. Met wat zon en een enkele bui. Maar nog steeds wel zomers, hoor.
1: Oké, Dennis, dankjewel. Dan naar de ANWB voor het Sky Radio verkeer met Helene de Geest.
2: Het is een hele drukke avondspits met veel ongelukken. Onder andere veel vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt De Hocht nu. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Batadorp is de vertraging ruim een kwartier. Op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Purmerend-Zuid. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer is de weg ook weer vrij na een ongeluk. Maar er staat een hele lange file tussen Haarlem en knooppunt Kooimeer. De vertraging is daar ongeveer een uur. De A16 Breda-Rotterdam sta je in de file tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander. En dat komt omdat de Rottemeren-tunnel in de A16 in beide richtingen dicht is door een technische storing. Verkeer tussen Den Haag en Rotterdam kan omrijden over de A20 en de A13.
3: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
1: Ook heel wat flitsers. De A4 bij 245.0, de A6 69.2 en 83.7. De A7 107.9, 179.1 en 244.9. De A12 bij 143.2, 110.9 en 74.8. De A13 12.0, de A15 28.4. De A16 50.0, de A17 6.7. De A27 114.9 en 112.5. De A28 99.7. De A30 16.4, de A35 68.9 en de A58 bij 161.6.
3: Het ANB-nieuws in 1 minuut.
1: De politie probeert in Leeuwarden met camerabeelden de vuurwerkgooiers te vinden van de wedstrijd Cambuur-Feyenoord. Door het vuurwerk raakten 7 mensen gewond. Door de regen van de afgelopen week is er iets minder droogte in ons land, zegt Rijkswaterstaat. Maar het kan nog tot in december duren tot de waterstand hersteld is. Oud-motorclubbaas Klaas Otto is door de rechter veroordeeld tot het betalen van ruim 1,5 miljoen euro aan de staat. Hij zou dat geld illegaal hebben verdiend. En de nieuwe bondscoach van Oranje, de Spanjaard Xabi Hernandez, is officieel gepresenteerd door de KNVB. Xabi wil strijden, genieten en winnen, zei hij. En dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 3 over half 6.

0: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1+1 gratis. En alle Robijn 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
9: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's. Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
12: Hey.
13: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
12: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
13: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
14: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
12: Oh, het riool is verstopt.
18: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
21: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
22: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
0: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschriftcadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk... met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen... langs het kortlopend krediet.
23: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf... met de onafhankelijke financieringsgids... vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
24: Sky Radio.
25: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
26: 24/7.
25: Non-stop greatest hits.
26: Het ANP-nieuws van 6 uur.
27: Goedenavond, ik ben Marcel Barendsen. De nieuwe bondscoach van Oranje, de Spanjaard Xavi Hernandez... is officieel gepresenteerd door de KNVB. Xavi wil strijden, genieten en winnen, zei hij.
28: We are here to compete, we are here to enjoy and we are here to win.
27: En dat winnen vindt hij toch wel het belangrijkste. De Spanjaard hoopt veel te leren. Het voelt hier voor Xavi alsof hij in ons land begint aan de voetbaluniversiteit. De politie probeert in Leeuwarden met camerabeelden de vuurwerkgooiers te vinden van de wedstrijd Cambuur-Feyenoord. Door het vuurwerk raakten 7 mensen gewond. In het stadion staan camera's op het publiek gericht. De politie gaat de beelden bekijken om te zien of ze iemand op kunnen pakken. De droogte is de afgelopen week iets afgenomen. Daardoor kunnen sommige beperkingen als sproeiverboden worden opgeheven. Wel waarschuwt Rijkswaterstaat dat het nog tot in december kan duren voordat het grondwater weer op zijn oude peil staat. En de vierde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar. In een zware bergrit in Andorra ging hij er 50 kilometer voor de finish in zijn eentje vandoor. Pogacar droeg al de rode leiderstrui in de Ronde van Spanje... maar vandaag heeft hij zijn voorsprong op de concurrenten met bijna 3 minuten vergroot. Sky Radio weer, vanavond wordt het steeds helderder... en vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen eerst hier en daar een bui, 's middags meer zon... en overal zomers warm en droog met 25 graden of meer. En dat was het nieuws op Sky Radio, het is 6:03.
25: Sky Radio Verkeer.
26: ANWB.
29: Er staat nog ruim 300 kilometer file. We hebben wel het drukste moment van de spits achter de rug. Nog wel veel vertraging op dit moment op de A9. Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Sta je 50 minuten in de file door een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander... is de vertraging nog 20 minuten. Dat komt omdat verderop de Rottemeren-tunnel door technische problemen in beide richtingen dicht is. En in beide richtingen kun je dan ook beter omrijden over de A20 en de A13... Verder veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelofarensveen. Daar sta je 20 minuten in de file door een aanrijding, maar alle rijstroken zijn vrij.
25: Sky Radio Flits Update.
26: Flitsmeister.
27: 15 flitsers gemeld. De A4 bij 245.8, de A6 69.2 en 83.7, de A7 32.3, 107.9 en 61.5. De A12 bij 75.0, de A16 50.0, de A17 6.7, de A27 112.5, de A28 bij 99.7. De A30 16.4, de A35 68.9, de A50 212.7 en de A58 bij 161.6.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Add-on voor een aanbouw op maat.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Geen bouwput. Geen maanden verbouwen. Geen gedoe. Wel meer ruimte. Meer licht. Meer comfort. Meer thuis. Add-on. Voor een aanbouw op maat.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
9: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
22: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
23: Kippie.
24: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
25: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
26: Domino's. Fix die ruit voor je vakantie.
27: Opgelost. Autotaalglas.
0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Goedenavond, het is 6:30. Ik ben Marcel Barendse en het is tijd voor het Sky Radio weer met Dennis Wild. Dennis, goedenavond.
27: Goedenavond, Marcel.
23: Een warme zomerdag, maar weer een frisse nacht, of valt het mee deze keer?
27: Ja, het koelt elke keer wel behoorlijk af. Alleen ja, goed, we komen weer uit een warmere dag. Dus de temperaturen zullen vannacht wel weer net ietsje hoger liggen. Maar op de koudste plek misschien een graad of 10. Want het is behoorlijk helder. Hoewel later in de nacht vanuit het zuiden wat meer bewolking het land binnentrekt. En ook morgenochtend, dan bewegen die wolken wat verder naar het noorden toe. Kan er lokaal ook een enkele bui vallen. Maar ja, 's middags lijkt het ook weer gewoon droog te blijven, met ook steeds meer ruimte voor de zon. Ja, en met een oostelijke wind in het Waddengebied zo'n 3 of 24 graden. In het binnenland echt zomers warm, rond de 25 graden. En in het zuiden misschien wel 7 of 28 graden.
23: En dan komen de buien aan. Is dat alleen eind van de dag of de hele dag door?
27: Nou, eigenlijk zal dat morgen nog niet direct het geval zijn. Pas in de loop van donderdag dan kunnen echt een paar van die fikse regen- en onweersbuien opdoemen. Want dan is het ook nog steeds drukkend warm. Misschien zelfs nog een graadje warmer. En dan kan het plaatselijk even flink plensen. Met ook hagel erbij en een paar windstoten. En zo gaat het nog even door. Vrijdag ook echt de flinke stevige buien. Dan is de wind ook gedraaid naar het noordwesten. Nog maar zo'n 1 of 22 graden. En die temperaturen houden we ook tot en met het weekend. Tot begin volgende week eigenlijk. Met dus af en toe een bui. Ook wat ruimte voor de zon. Ja, eigenlijk zijn dat prima condities voor de zomer.
23: Helemaal goed. Dankjewel, Dennis. En is het nog erg druk? Dat hoor je van de ANWB in het Sky Radio Verkeer met Helene de Geest.
28: De files worden snel korter bij elkaar. Staat er nog 140 kilometer. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen nog een kwartier vertraging door een eerder ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. De meeste vertraging nog op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot, namelijk 35 minuten. Is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. Verder is de A16 Breda-Rotterdam in beide richtingen dicht bij de Rottemeren-tunnel en dat heeft te maken met technische problemen. Daardoor in beide richtingen een behoorlijke file. Je kunt omrijden over de A20 en de A13.
29: Sky Radio Flits Update.
30: Flitsmeister.
23: 14 meldingen voor je. De A2 bij 61.2. De A4 245.8 en 244.7. De A6 83.7. De A7 107.9. De A12 bij 75.0. De A16 50.0 en 51.6. De A17 6.7, de A27 115.0 en 112.5, de A28 99.7, de A30 bij 16.4 en de A58 161.6.
29: Sky Radio.
30: Nieuws in 1 minuut.
23: Het kabinet heeft afspraken gemaakt over snelwegprotesten met de burgemeester en justitie. Burgemeesters en justitie. Wordt de snelweg geblokkeerd, dan worden demonstranten voortaan altijd vervolgd. Op steeds meer plekken worden maatregelen tegen de droogte versoepeld. Zo gaan de parksluizen bij Rotterdam vanaf morgen 2 keer per dag weer open en wordt net als in het Gooi het sproeiverbod opgeheven. Het kan volgens de politie nog weken of maanden duren tot we weten waardoor het ongeluk op de A28 gisteren kwam. Toen knalden een touringcar en een bestelbus op elkaar en 16 mensen raakten gewond. En de nieuwe bondscoach Xabi vindt het geen probleem dat hij pas de derde keus was van de KNVB. Hij vindt het niet verkeerd om naar Pep Guardiola en Arne Slot te komen, want dan sta je in elk geval op het podium, zegt hij. En dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het bijna 4 over 6:30.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
5: Nu?
4: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
5: Nu haal, hè? Dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
13: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
15: Ons CW-fotoboek is er.
16: Spannend!
15: Wat is hij mooi geworden?
16: Die bloemen en die vlinder op mijn haar. Het
15: voelt alsof we er weer zijn.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
20: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
21: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
26: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
0: veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
26: Non-stop muziekstation.
27: 24/7.
26: Non-stop greatest hits.
27: Het ANP nieuws van 7 uur.
28: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen die de snelweg of het spoor blokkeren moeten in principe altijd worden vervolgd. Dat hebben burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Wil afgesproken. 2 weken geleden kwamen 2 mensen om toen een auto op een file inreed, veroorzaakt door een boerenprotest. Op steeds meer plekken worden de beperkingen tegen de droogte versoepeld. Zo gaan de parksluizen bij Rotterdam vanaf morgen weer open en ook wordt het sproeiverbod door verschillende waterschappen opgeheven. Rijkswaterstaat ziet ook dat het minder droog is, maar het kan nog maanden duren voordat de waterstanden weer normaal zijn. Nederlanders die werken voor het internationaal steuncentrum voor Gaza worden Israël uitgezet. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat op X. Het is straf voor wat hij noemt anti-Israëlische acties van de Nederlandse regering, zoals het handelsverbod op producten uit de bezette gebieden. En D66, CDA en PRO zijn klaar met Ongehoord Nederland en willen dat de omroep uit het bestel wordt gegooid. Aanleiding is een fragment uit een online programma waarin wordt besproken of Hitler misschien gelijk had met zijn nationalisme. De politici vinden dat dat te ver gaat en hebben vragen gesteld aan mediaminister Letschert. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af tot ongeveer 13 graden. Morgen zon en wolken, in het zuiden een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
26: Sky Radio Verkeer.
29: ANWB.
30: De meeste vertraging is er nog op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Beverwijk en Akersloot is het oponthoud 1 kwartier. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens bij de grens 1 kwartier oponthoud. Verder is de Rottemerentunnel in de A16 nog altijd dicht in beide richtingen. Je kunt het beste omrijden over de A20 en de A13. Op de A20 Gouden Hoek van Holland voor knoop en Terbrechtseplein ook nog 10 minuten vertraging.
26: Sky Radio Flits Update.
27: Flitsmeister.
30: Flitsmeister meldt nog een flitser op de A16 bij 58,2 en op de A17 bij 6,7. Sky.

0: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
5: Doneer op kwf.nl.
9: KWF, tegen kanker voor het leven.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
13: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid, zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
14: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
15: Hallo.
16: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
15: Ja hoor.
16: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
15: Tuurlijk.
16: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
15: Ja.
17: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
19: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
18: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
20: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
21: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
22: Oké.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
24: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
25: Wie was je aan de beurt?
26: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt... win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
9: Müller Milk, the moo you can't resist.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Sky Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Er zijn vooral problemen in Zuid-Holland. De A16 Breda-Rotterdam is in beide richtingen dicht bij de Rottermeerentunnel door technische problemen. En op de A20-hoek van Holland-Gouda is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Terbrechtseplein. Er zijn richting Gouda twee rijstroken dicht. De andere kant op is alleen de rechte rijstrook dicht. De vertraging richting Gouda is 20 minuten. De andere kant op 5 minuten.

0: actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Kom naar Kippie met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
14: Kippie.
15: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders grijp je mis.
18: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
19: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Terug bij TLC. Say yes to the dress. Elke donderdag met Fred van Leer. Beleef de mooiste liefdesverhalen en natuurlijk het moment waarop alles samenkomt. Het vinden van die ene droomjurk. Ga jij binnenkort trouwen? En droom je ook van de perfecte trouwjurk? Bij Sky Radio zou die droom wel eens uit kunnen komen. Deze week maak jij namelijk kans op jouw eigen droomjurk. Ga nu naar skyradio.nl en vertel ons waarom jij die speciale trouwjurk verdient. En wie weet zeg jij straks niet alleen ja tegen je partner, maar ook yes tegen jouw perfecte trouwjurk.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel.
2: alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen. Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
20: Domino's. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
22: Sky Radio.
23: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
24: 24/7.
23: Non-stop greatest hits.
24: Het ANP-nieuws van 8 uur.
25: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Zangeres Dolly Parton is overleden. Ze was vooral bekend van countryhits als Jolene en 9 to 5. Ook schreef het nummer I Will Always Love You, dat jaren later een grote hit werd toen het werd gecoverd door Whitney Houston. Dolly Parton was 80 jaar. Alle scholieren die in de bus zaten die gisteren verongelukte op de A28 zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Twee moesten afgelopen nacht in het ziekenhuis blijven, maar met hen gaat het ook weer beter. Eén zwaar gewonde ligt toch wel in het ziekenhuis, de bestuurder van de bestelbus waar de bus achterop reed. De grote natuurbrand in België is misschien ontstaan door een landbouwmachine, zegt justitie. Die is begonnen met het onderzoek naar de oorzaak en er zijn beelden opgedoken van een brandende machine in het gebied. Het was de grootste natuurbrand ooit in België. In Groningen stond vandaag een man voor de rechter die zijn zoon van 15 over de rand van het balkon zou hebben laten bungelen, meldt RTV Noord. Hij had volgens de OM drugs gebruikt en riep dat ze samen naar de hemel zouden gaan. De man heeft erg veel spijt en zei snikkend dat hij weer naar huis wil. Maar hij blijft voorlopig vastzitten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
26: Sky Radio Flits Update.
27: Flitsmeister. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Oh, het riool is verstopt.
11: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
12: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
14: 30 augustus start de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
17: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
17: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
18: En de beste zorg.
17: Voor wie geef jij?
19: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
19: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
17: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
23: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
24: Hé, is onderweg.
23: Wie?
24: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
23: Top. Koffietje, ik trakteer.
24: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
25: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
22: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
26: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
27: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
26: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
28: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
29: De kippieplank, 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
30: Kippie.

0: start.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.

0: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: 18+.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
10: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
12: Sloopmelk.
11: Mona?
12: Ja, ook sloopmelk.
11: Milner?
12: Sloopmelk.
11: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
12: Sloopmelk.
10: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
13: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
14: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
13: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
17: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
11: Alle verf super voordelig.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
10: Sky Radio.
8: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
12: 24/7
8: non-stop greatest hits.
12: Het ANP-nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Countryzangeres Dolly Parton is overleden. Ze scoorde enorme hits met nummers zoals Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You, dat later opnieuw een hit werd door een cover van Whitney Houston. Ook had ze haar eigen pretpark, Dollywood. Dolly Parton was 80 jaar, het is niet bekend waaraan ze is overleden. In Limburg zijn 6 mensen opgepakt voor handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht op een website die Powercaps heet. Zo'nzelfde site, Funcaps, werd eerder opgerold en daarover loopt nu een rechtszaak. 21 gebruikers zouden zijn overleden door de pillen. Minister Letchert van Media denkt na over de toekomst van Ongehoord Nederland. Er is veel te doen om een filmpje van ze, waarin wordt gezegd dat Adolf Hitler ook goede ideeën had. Eerder adviseerde de NPO nog om niet in te grijpen. Letchert laat het binnen een maand aan de Kamer weten, dan is er een mediadebat. En ook op de tweede dag van de WK roeien op de Bosbaan zijn de Nederlandse teams allemaal door naar de volgende ronde, de halve finales. Het zijn de vier zonder stuurman, de dubbel vier en de dubbel twee. Morgen zijn de eerste halve finales. Het WK duurt nog tot en met zondag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
0: Sky Radio Flits Update.
9: Flitsmeister.
20: Flitsmeister meldt een flitser op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij 54,8. Op de A12 Arnhem-Utrecht bij 75,0. En ook op de A28 Zwolle-Groningen bij 133.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef.

0: Oliedol.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
11: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
12: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
13: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
16: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Sky Radio Verkeer.
6: ANWB. Door wegwerkzaamheden staat er file op de A12 Duitse grens Arnhem. Bij Duiven is de vertraging 10 minuten.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Oh, het riool is verstopt.
11: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Rio probleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
13: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow!
14: Kost je maar 3 minuten.
15: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
18: Nu hou hè, dus niet straks.
19: Fans van Voodoo.
17: Aldi.
20: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
19: Fans van Voodoo.
17: Aldi.
21: Fix die ruit voor je vakantie.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
25: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
26: Terug bij
0: bij TLC. Say yes to the dress. Elke donderdag met Fred van Leer. Beleef het moment waarop alles samenkomt. Het vinden van die ene droomjurk. Ga jij binnenkort ook trouwen? Bij Sky maak je deze week kans op jouw eigen droomjurk. Ga nu naar skyradio.nl en vertel ons waarom jij die speciale trouwjurk verdient. En wie weet zeg jij straks ook yes tegen jouw perfecte trouwjurk.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
18: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
6: Wat dan?
18: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Oh, mag ik mee?
18: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
26: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
27: Non-stop muziekstation.
28: 24/7.
27: Non-stop greatest hits.
28: Het ANP-nieuws van 10 uur.
29: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Amerika gaat de vlag een week lang half stok na de dood van countryster Dolly Parton. President Trump heeft dat aangekondigd. Hij zegt dat er nooit eerder zo iemand als Dolly was en er ook nooit meer zal zijn. Ook sterren hebben geschokt gereageerd. In ons land countryzanger Waylon, Douwe Bob en O'Gene onder andere. De grote natuurbrand in België is nog steeds niet helemaal uit. Hij brak 10 dagen geleden uit en nog steeds zijn er 100 brandweerlieden aan het blussen omdat de grond blijft smeulen. Het kan zijn dat de brand is ontstaan door een landbouwmachine. Er zijn beelden opgedoken van een brandende machine in het gebied. In het Franse dorp waar gisteren een tornado was, zijn zo'n 100 huizen totaal verwoest, is de eerste schatting. 200 andere zijn beschadigd. In het dorp staan maar 500 huizen. Ook de school is beschadigd en daardoor kan die volgende week niet open voor het nieuwe schooljaar. En er is een nieuwe campagne gelanceerd die bedreigingen tegen lokale politici tegen moet gaan. De helft van de politici heeft het al eens meegemaakt. Een stichting, mede opgericht door oud-VVD-politicus Klaas Dijkhoff, roept mensen daarom op om ook eens hun waardering uit te spreken voor raadsleden en andere bestuurders. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
27: Sky Radio Verkeer.
28: ANWB.
30: Door wegwerkzaamheden staat er file op de A12 Duitse grens Arnhem. Bij Duiven is de vertraging 10 minuten.
27: Sky Radio Flits Update.
28: Flitsmeister.
30: Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 222,6. Op de A12 Arnhem-Utrecht bij 75,0. En op de A28 Zwolle-Groningen bij 99,7.
28: Sky.

0: ideeën op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
2: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Al één van de vier Müllermilkflesjes met dat moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
7: Moelenmilk, the moo you can't resist.
8: Vandaag bij Otrium, 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring, 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring... ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
14: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
13: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kops thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
19: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Terug bij TLC. Say yes to the dress. Elke donderdag met Fred van Leer. Beleef de mooiste liefdesverhalen en natuurlijk het moment waarop alles samenkomt. Het vinden van die ene droomjurk. Ga jij binnenkort trouwen? En droom je ook van de perfecte trouwjurk? Bij Sky Radio zou die droom wel eens uit kunnen komen. Deze week maak jij namelijk kans op jouw eigen droomjurk. Ga nu naar skyradio.nl en vertel ons waarom jij die speciale trouwjurk verdient. En wie weet zeg jij straks niet alleen ja tegen je partner, maar ook yes tegen jouw perfecte trouwjurk.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: Kruidvat.nl.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is die mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
8: Nu?
7: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
8: Nu haal, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Daar zit Sophie.
3: Hi.
2: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Vol energie het nieuwe schooljaar in.
5: Let's go!
4: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Sky Radio.
2: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
3: 24/7.
2: Non-stop greatest hits.
3: Het ANP nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Feyenoord-fans zijn volgende week misschien niet welkom in Nijmegen bij de wedstrijd tegen NEC. Dat zei burgemeester Bruls bij de talkshow Goedenavond Nederland. Hij verbiedt Feyenoord-supporters als er niemand wordt aangehouden nadat er massaal vuurwerk werd afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur. Het uitvak veranderde toen in een vuurzee. Extinction Rebellion gaat gewoon door met het blokkeren van snelwegen. De aankondiging dat deelnemers aan die actie strafrechtelijk vervolgd kunnen worden verandert daar niks aan. Justitie kwam vandaag met die maatregel nadat het pas geleden misging in de file die door een boerenprotest werd veroorzaakt. De dood van Dolly Parton heeft veel mensen verrast. Hillary Clinton zegt dat ze het beste was dat Amerika te bieden had. Oud-president Bill Clinton roemt vooral haar project om kinderen te laten lezen. Mochten mensen iets willen doen, dan vraagt de familie een donatie daarvoor. Het afscheid van Dolly Parton is in besloten kring. En NEC gaat niet debuteren in de Champions League. Bodø/Glimt was ook in Noorwegen te sterk. Het werd 3-0. NEC maakte het zichzelf al snel lastig. Doelman Kretas kreeg na 3 minuten rood voor hens buiten de 16. Daarna liep Bodø/Glimt snel uit. NEC gaat wel Europa League spelen, een niveautje lager dus. Het weer van Weer Online. Vannacht is het op veel plaatsen helder. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
3: Sky Radio.
2: Elke avond van 10 tot 1.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
14: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes!
14: Esso, omdat elke rit telt.
16: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: En hoe was het bij het ING servicepunt?
23: Goed, het is gelukt.
22: Wat is er gelukt?
23: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
22: Fluitje van een cent dus?
23: Nou, het was wel wat meer dan dat.
24: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
15: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.

0: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe...

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we al van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
17: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder-onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschriftcadeau. Dat wil ieder kind toch? Heb

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
2: Non-stop muziekstation.
3: 24/7.
2: Non-stop greatest hits.
3: Het ANP-nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er heel goede redenen moeten zijn om mensen te vervolgen als ze een snelweg blokkeren bij protesten. Ze vinden dat boeren niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor een ongeluk in een file achter hun trekkers. Maar dat was wel de reden voor justitie om die maatregel te nemen. De wedstrijd NEC Feyenoord volgende week zaterdag wordt misschien zonder uitsupporters gespeeld. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil eerst zeker weten of er daders van het vuurwerk bij Cambuur worden opgepakt. Daar veranderde het uitvak in een vuurzee en raakten op andere tribunes mensen gewond. Bruls wil dat in Nijmegen niet hebben. Twee Nederlandse diplomaten moeten Israël uit. Buitenlandminister Berendsen noemt die actie onnodig en betreurt het, maar respecteert het wel. Ze moeten binnen 2 weken weg zijn. Volgens Berendsen heeft het te maken met verkiezingen die eraan komen in Israël. Nederland blijft zich wel gewoon inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. En BN'ers reageren allemaal hetzelfde op de dood van Dolly Parton. Johan Derksen vindt haar de beste countryzangeres die ooit bestaan heeft en noemt haar echt een held. En volgens talentenscout Henk-Jan Smits was ze een uitzonderlijk talent. Waylon had geen woorden voor het overlijden van een van de grootste countrysterren ooit. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
2: Sky Radio. Elke avond van 10 tot 1.

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation. 24/7. Non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het Zeeuwse Oosterland, vlakbij de Oosterschelde, staat een schuur in brand bij een boerderij. Er waren geen mensen of dieren in de schuur toen de brand uitbrak. Die lag wel vol met uien. Er is geen gevaar dat andere gebouwen ook in brand vliegen. De grootste vlammen zijn verdwenen, maar de brand is nog niet geblust. Schiphol gaat donderdag weer praten met de vakbonden over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel daar. Vandaag leggen de beveiligers uit protest een paar keer een kwartier het werk neer. Dat gebeurde gisteren ook al. Ze willen onder meer betere regels voor pauze en het aanvragen van verlof. In een buitenwijk van Barcelona zijn 25 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Er komt veel rook bij vrij. De brand ontstond gistermiddag in een bos- en bergachtig gebied aan de rand van de stad. De brandweer is massaal aanwezig. Anderhalve week geleden was er ook al een bosbrand in datzelfde gebied. En bij de uitvaart van Dolly Parton is alleen familie aanwezig. Dat was haar eigen wens. Ze wordt begraven naast haar man Carl Dean, die vorig jaar overleed. Volgens entertainment website TMZ draagt Dolly Parton in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends is in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: Sky Radio, zo gevonden. Via elke smart speaker. Hey Alexa, speel Sky Radio.
1: Non-stop muziek? Goede keuze. Dit is Sky Radio.